0: Ja, beste mensen. U spreekt met de heer Simonis. Ik ben hier met de heer Daniel, dat is een Fransman, dus die verstaat helemaal niks van wat wij zeggen. En we hebben al jarenlang dit programma. Dat, het heet Smoothie Man, comes live. En nou, toevallig zijn we alle twee op dezelfde plek, op dezelfde tijd. Dus laten we gewoon maar een liedje spelen. Hè? Ja. Vincent, ja. Heb jij al iets klaarstaan?
1: Ja.
0: Misschien kan je er wat over vertellen.
1: Yes.
0: In het Nederlands graag.
1: In het Nederlands, ja. Zo, dat is een liedje van meneer Mahoney.
0: Mahoney?
1: Mahoney. Mahoney. En het heet de cucumberliedjes.
0: Oké.
1: Ja.
0: En welke van deze schuifjes moet ik naar boven doen?
1: Ik weet niet zeker. Ja, hier, look.
0: Oh, kijk. Ja, jij bent een technicus, heb ik begrepen.
1: Ja, ja. Maar weet je, ik heb het zacht. Lucas, dat wil lekker.
0: Ik hoor niks, maar het is er wel. Het is er wel.
1: Get that cucumber out my hairy lungs. Dat is een probleem.
0: Een bufferprobleem. Als je vertrouwt op digitale media. Ik heb gewoon vinyl singles. Nou, die doen het altijd, hè? Die doen het altijd.
1: Oké, dan Lucas, ga lekker spel.
0: Wat moet ik doen?
1: Ga lekker spel en dan de andere.
0: Een ander leuk, nu weer een kutliedje dan.
1: Ja.

0: De kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show regio content music team.

Ja, hallo de amateur en de luisteraar. U bent even afgestemd op de zender De Worm. En het is even de tijd voor de BG Show. Hier even, via de Worm Amateur. Sorry, de BG Show via de Worm Amateur. De kantjes worden aangeboden door de BG Service. Uitstekend stukje service daar in de Jachthamerstad 5314. Daar ongeveer in dat gebied. Daar is die service gevestigd. En dan kun je eventjes vervoegen, zeg maar. We gaan eventjes weer wat kantjes draaien hier in de BG Show. Een mooi stijf uurtje puur beste regio content. We hebben weer eventjes uitgezocht hier in de archieven. De hele lading tasjes weer helemaal vol met allemaal content. En die gaan we een deel ervan willen. Gaan we hier eventjes er doorheen jagen. En daar kun je gezellig naar meeluisteren, amateur. De kantjes gaan voor jou te ronde, amateur. En verder voor iedereen die afgestemd is. Niemand uitgezonderd. De zieken en alleenstaanden, ook daarvoor gaan de kantjes te ronde. In een kalm tempo, vandaag ook weer. Dat zodoende, luister maar even gezellig mee. Ik hoop dat de kantjes naar genoegen zijn. De ontvangst prima is. En dan gaan we even van Akiet. Oké, tot over een klein uurtje. Dan meld ik me wel weer eventjes.

hou je echt niet meer van mij? Is onze droom werkelijk voorbij? Ga toch niet van me heen.

amateur luisteraar, het is alweer afgelopen, dus we moeten even nummer even afbreken en even naar de afkondiging gaan eigenlijk. Want het is even stipt 7 uur, dan is het weer afgelopen hier bij de Borm Amateur van BG Show. We begonnen even met Bachus met Ontroet. Dan was Steven, als we nu niets doen, ik weet eigenlijk niet wie die heeft gemaakt. Dan was Steven Anita met Waarom, mooi, zo mooi. Dan was Steven Easy Sound met Hanna, Hanna, Hanna. Dan was Steven Lilian met Ik hou van jou. Dan was Steven de Rio met Ode aan de Moskou. Locatie Baskermeer even daar. Dan was Steven Frankie, Oorlog 1418. Dan was Steven de Arions met Josephine. De Seasons met Als ik samen ben met jou was toen. Dan Moonlight Quartet met de Alblasser Waard. Dan Johnny IJsing, alias Gompie, met Is er dan niemand? Dan even het Rainbow Combo uit Roermond. Locatie Roermond, hou je niet meer van mij? Dan was het even Liliane met Rio Bravo. Locatie Roosendaal. Dan was het even Gerrit Uitenberg. Locatie Gert Uitenberg. Met het huisje, dan was Steven Aard van de Gruiter en de New Formation met O Rosie. Dan was Steven Anneke Drent met een T aan het eind met Kom weer naar mij. Dan was Steven Crescito's locatie Emma Compaspa met Dagen en Nachten. En nu luisteren we even naar de Mariando's met de FM Mars. Ja, bedankt voor het luisteren even, hè. Volgende week zijn we wederom retour. Aan die kant even nieuw.

0: Bij ons draait alles om techniek en teamwork. Als monteur werk je met...
1: Warm Radio. Advertisement. Sponsored by Albert Heijn.

0: Oi, George. Back to the alley, eh? Trip to INAP, innit, lads? Mind the gap of the slingshot, and off you go. But before we part, don't forget. If you get trapped in the other's dream, the other's waking life becomes your sleep.
1: De kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
2: BG Servers.
1: BG Servers. Servers BG Style.
2: BG Style.
3: Het is vrijdagavond. Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG-show. De nummer 2 regio-content-show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG-show regio-content-music-team.

Hallo, de amateur. En de luisteraar natuurlijk ook even erbij. Jij bent weer afgestemd op de Worm Amateur en het is het programma De BG Show. Het komende stijve uurtje even vol met puur beste regio content. Voor iedereen die ervan houdt, jong en oud. Luister maar even gezellig mee in het komende stijve uurtje. De kantjes die worden aangeboden door de BG Service. Prima stukje service op de 5314 Jachthavenstad locatie. Probeer het ook eens. Ik hoop dat de kantjes nagenoegen zijn en de ontvangst prima is. Aan die kant even. Hier is de ontvangst uitstekend. Alles even kort aan de band hier even. Even een mooie even alles even kort aan de band. Dat is zodoende even aan die kant. Dus het komende stijve uurtje even een mooie selectie, van puur beste regio content eventjes. Zoals elke week hier bij de Worm Amateur. Het is vandaag. ...9 oktober 2026. Bezoek ook onze website.

en I. Ik zie er wel een nezel lukt, maar ben ik feite een genie. Heb me een micro, een pint of drie, en een zalen met publiek.

RBO. En krijg men een noezelenbak in de rivieren van Renault. Heb me een prente, blond of zwart, heb me een prente melancor. En zelfs als koeg gezopen nee, dan kom ik nog op Saint-Claude. Want ik ben J-O-J-O-H-J-O-H-N-I.

嘿。De amateur en de luisteraar, we zijn even aan het einde gekomen van deze uitzending. De kantjes zijn even op. Volgende week zijn er weer allemaal nieuwe kantjes. Die gaan we draaien, maar voor nu zijn ze even op de pop. En dan moeten we natuurlijk even, of mogen we, of durven we eigenlijk even, of zullen we de kantjes die we nou even gedraaid hebben, eventjes bij naam en toenamen even noemen. Voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn, het is er af en toe wel eens eentje. Kantjes ook even voor de Venepidi trouwens. De kantjes waren voor de Venepidi, maar verder voor iedereen die afgestemd was even, hè? We begonnen met de Crescito's locatie, de Harkema. Kantje heet, jij bent me vergeten. Dan waren het even de Weerreris. Ik ben verliefd. Dan was het even de Arona-staars met Alpengloed. Heel mooi, hè? Dan was het even Homie en Emmy. Ik dacht, Homie en Emmy. Met Moest dat nou? Dan was het even Sean Spencer, de Nederlandse Sean Spencer. Met Johnny, vergeet me niet. Dan was het even Highway. Ook daar even uit de regio Brabant met Droom. Dan was het even uit de locatie Aalst, Radio Vrij Aalst. Met het Radio Vrij Aalst lied. Op de 103 FM, daar even in de regio Vlaanderen. Dan was het even Sonja met Hallo, mijn voornaam is Sonja. Locatie Helmond. Dan was het even Duo Brachen met Ik ben Jenny. Uit Nieuw-Leusden. Uit locatie Nieuw-Leusden. Dan was het even Anja met Ik ben Piraat. Dan was het even Johnny Turbo. Uit locatie Kortrijk met Ik ben Johnny. J-O-H-N-Y. Dan was het even Apollo Trio met de Viraljeppers Polka. En dan was het even Bagges. Daaruit oosten van de regio Nederland met Huttenklaas. Dan was het even het Zeilbergs volkslied van Moek. Zeilberg daar even in de Peel, regio de Peel eventjes. Dan was het even Sylvia en de Reinaldo's met Dierenleed. Een mooi kantje wel. En ook belangrijk om dat even te noemen. Dan was het even Jacob en Sylvia. En dat was volgens mij niet de Sylvia van Sylvia en de Reinaldo's, maar Sylvia Zwart was dat eventjes. Met SMS, mooi kantje. En dan ronden we de boel eventjes af met Sholi met Kom Weer Terug. Zodoende, dat was hem even. Ik zou zeggen een vrij en bevrijd Palestina voor iedereen even toegewenst. En tot volgende week en goede gezondheid. Dat wij elkaar weer even mogen treffen hier bij de Worm Amateur. En ook dank even aan de Worm Amateur. Oké, we gaan de band verlaten en keren volgende week weer even retour. Ja, oké.

0: Je ligt weer naakt op het dak. Je luistert naar Pattepoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action. Het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Voor gekke mensen. Voor leuke mensen. En voor bijzondere mensen, want Pattepoe Action is namelijk precies het programma voor jou.
1: Ja.
0: Met lekker eten. Heerlijk relaxen. Massage. Genezende stenen. Teruggaan naar eerdere levens. Maar niet heus, het is natuurlijk eigenlijk alleen muziek. Muziek hier bij Pattepoe Action. Action. Brazilië 1967. The Sunshines. Como amarrar alguien.